0: genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

questi scappagnati.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18, overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

ik werk aan je droom. Maar straks ben je alles, dat weet je. En zie je hun door wie je af bent gewezen. En vragen ze, mag ik een beetje? Je bent hier zo alleen voor mijn naam, toch? Of was er een andere reden? Fuck met mijn family, brood of mijn eer. En hij wordt op mannen ge... Maar ik ben het liefst niet op mes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
1: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
0: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
2: Stinkt hij?
3: Ja, ruikt wel.
4: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
2: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden. Waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
0: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied allang vergeten. Dan weet ik niet

Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje

En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u,

zonder angst. En Alzheimer valt daarover te praten, want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten, met een knipoog naar de mijnen zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten, want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Goedemorgen op deze zondagmorgen hier bij Radio RTV Rijnstreek. In Zondag met Jazz door Ria Wicht. Dat is mijn naam. Ik ben degene die Andrea Broestoff opvolgt. En het is nog een beetje wennen af en toe om de goede naam te benoemen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. We begonnen rustig met Basin Street Blues van de Dutch Swing College Band. En ik vond dat wel weer een mooi begin, omdat de Dutch Swing College Band nog steeds, na zoveel jaren, sinds 1945, zo actief bezig is en Nederland vertegenwoordigt. En we hoorden zojuist Peter Schildbrood op de sopraansax, die dan start. En dan gaat het meteen door met Dim Casper op de klarinet. En zo hoorden we Wiebe Buma op de trompet. We hoorden Dim Casper, zoals ik al zei, op klarinet. Wim Koolsteen op trombone. Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven en André Westendorp. Allemaal uit Scheveningen in 1955 vanuit het Koerhaus. En dat was 10 jaar nadat ze begonnen waren. Dan, mensen, gaan we door met muziek van een andere grootheid. En dat is Chris Barber. En dit is ook een van de vroege opnames. Ik heb wel eens verteld dat hij juist heel beroemd werd, ook zowel in de jazz, maar ook in andere muziek, omdat hij bijzondere mensen uit de Verenigde Staten overhaalde. En op deze plaat is dat met Sister Rosetta Tharpe, een bekende bluesvocaliste, gitariste. En we gaan luisteren naar de Chris Barber Band uit die tijd, uit 1957, met Sister Rosetta Tharpe.

Fidgety Feet door de Chris Barber Band, zoals ik al vertelde, met sister Rosetta Tharpe, die de gitaar speelde hier. En zij is dus ook bekend als een bekende blueszangeres. En ook in navolging van Mahalia Jackson, die haar eigenlijk min of meer gestimuleerd heeft om dit te doen. En hierdoor, zo heb ik wel eens eerder verteld, is de muziek ontstaan van de Beatles, de Rolling Stones, John Mayall en andere popmuzici uit Engeland, waardoor eigenlijk Europa hiermee kennis maakte. Nu mensen, gaan we door met nog een andere band uit Engeland. Van een recentere datum, namelijk 2004, is de Second Line Jazz Band uit het Keswick Jazz Festival. En dat is in het Lake District. Dat is een heel mooi gebied waar ze ook altijd prachtige festivals organiseerden. En we gaan luisteren naar Oh Lady Be Good, een Gershwin bekende song.

En dat was de Second Line Jazz Band uit Keswick aan het Lake District in 2004. En mogelijk denkt u na, denkt u van waar halen die mensen toch al die platen vandaan die ze steeds draaien bij de radio. Nou, dat is dus soms omdat onze Andrea zo actief is om overal naar festivals en concerten te gaan. En ikzelf, ik kom ook nog wel eens wat tegen af en toe, zou ik zo zeggen. Maar Andrea brengt dan ze mee van verschillende artiesten. Onder andere de volgende die ik dan ga doen. Dat is een opnames van Frits Landersbergen. Die heeft ze van hem gekregen op het Breda Jazz Festival, waar ze afgelopen hemelvaart was. En dit is een opnames van een cd die gewijd is aan een bekend duo uit de jazz. Namelijk Dave Brubeck en Paul Desmond. Een prachtige combinatie in hun band. En die hebben ontzettend veel mooie opnames gemaakt. Er zijn heel veel songs die zij altijd weer gebruikten. En die zijn door Frits Landersbergen in een prachtige cd, die heet Take 5, vervat. En die laten we nu even horen. Dan laten we natuurlijk met Frank Roberscheuten op de altsax en de piano Rosano Sportiello op de piano de beroemde song Take 5 horen. En die heb je zowel met als zonder drumsolo. Nou doen wij hem nu met zonder drumsolo en dan doe ik op een andere keer met. Maar dit is dus Take 5, een song gecomponeerd door Paul Desmond. En in eer van Dave Brubeck en Paul Desmond door Frits Landersbergen eigenlijk in een mooie cd uitgebracht.

Ja, ik vind dit een heel mooie compositie. En af en toe dan kan ik het niet laten om toch te laten horen. Dus het doe ik nog wel eens vaker. Dat is dus take 5. En ik vertelde over Frits Landersbergen, de vibrafonist en drummer van de Dutch Wing College Band. Die geëerd werd afgelopen Breda Festival. En we vertelden ook wat toen in de afgelopen uitzending over zijn vrouw, Joke Bruis, die onlangs hem ontvallen is. En Andrea bracht een hele stapel plaatjes mee. En ook daarom wil ik even dat bruggetje maken naar Joke Bruis nu. Om van een mooie opname die ze heeft gemaakt met Louis van Dijk en Rob van Kreeveld. Deze song die we nu gaan luisteren, Just One of Those Things, is met Rob van Kreeveld op de piano, Frits op de drums en vibrafoon, Edwin Corzilius, Martien Oster en Sjoerd Dijkhuizen en Jeroen de Rijk. Dit zijn opnames die Joke heeft gemaakt al behoorlijke tijd geleden. En ik wil u dus Just One of Those Things laten horen.

Mooie stem heeft Joke Bruis. Opnames uit 2003. Dan mensen, gaan we verder met een cd die ik heb gekregen. Ik heb een aantal flinke hoop cd's gekregen onlangs. Uit een nalatenschap van een man die heet Dick Groeneveld. Hij is overleden. Zijn familie zag alle cd's die hij allemaal had staan. En vond dat daar een goede bestemming voor moest komen. Nou, dat was best lastig om te vinden, want wie wil er nog cd's tegenwoordig? Nou, ik denk, de cd is nog steeds een heel mooie manier om muziek over te brengen. En men zegt in verschillende landen en onder verschillende technici die het wel heel goed kunnen weten, dat eigenlijk de cd de mooiste manier is om muziek over te brengen. Om de muziek op de meest mooie manier te laten te beluisteren. Nou ja, dat is wat mij verteld wordt. Dus ik heb een hele dozenvol, een flinke hoeveelheid cd's. En die laat ik dan nu bij de RTV Rijnstreek regelmatig horen. Dus de volgende komt ook daaruit. En dat is, die heet Mardi Gras Parade. Mardi Gras, dat is dus wat ze in New Orleans doen, een soort carnaval, maar dan in april. En dat is altijd heel gezellig op straat. De straten van New Orleans lopen dan vol met muzikanten en bands. Dat is ontzettend gezellig. We gaan luisteren naar een opname die van de mensen zijn die heten Annie Hawkins New Orleans Legacy. Nou, dat zegt al wel wat. En ik heb besloten het laatste nummer, When My Dreamboat Comes Home. En daar gaan we muziek horen, gezang horen van de muzikanten. En ik hoop dat u het ook net zoals ik leuke muziek vindt.

Dit was muziek uit New Orleans. Stel je voor, je loopt in New Orleans en dan lopen er van die bands zoals deze een hele mooie parade te houden. En je staat ernaast en je geniet van de muziek. Zo heb ik het wel eens meegemaakt. En zo is het ook fantastisch om je voor te stellen en de muziek ook te begrijpen. Dat was dus When My Dreamboat Comes Home. Dan, mensen, gaan we door naar een andere mooie opname die ik uit die nalatenschap heb gekregen. En dat is Kit Thomas, Algiers Stompers at the Emporium of Jazz. En dat is dus ook echt, echt flink muziek uit 1969, dus best lang geleden. Dat is toen ik begon te studeren, zo lang geleden. En we gaan luisteren naar een heel bekend nummer, namelijk In the Mood.

is dus echt oude muziek. Ik zei zojuist 1997, maar het is, zoals ik al eerder zei, uit 1969. Kit Thomas at the Emporium of Jazz in Mendota. Nou, moeten we eens. Zo komen we nog eens wat tegen. Met Butch Thompson op de piano en Louis Nelson op de trombone. Nou, dat zijn wat namen die mij bekend voorkomen. Harry Shields op klarinet, dat zegt me niet zoveel. Dat ga ik nog iets meer op studeren. Maar dit komt dus uit de grote nalatenschap met allemaal oude muziek die ik jullie graag wil laten horen allemaal. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu verder met de muziek van Colin Kingwell. Colin Kingwell's Jazz Bandits. En we gaan luisteren naar It's a Long Way to Tipperary.

Dit waren opnames uit 1998, uit de grote nalatenschap. En het was de Colin Kingwell's Jazz Bandits met A Long Way to Tipperary. Nou ja, dat is dus echt cowboy muziek, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Nou, dan gaan we mensen, komen we tegen het eind van de uitzending. En ik had een hele leuke opname gevonden uit de befaamde 100 Club in Londen, Engeland. Van Ken Collier, die dus eigenlijk uit de jaren 50, 60 genoemd wordt als een van de grote mannen naast Chris Barber uit de traditional jazz. En deze opname is dus Ken Collier very, very live. Dus dat is dus heel erg aanwezig in at the 100 Club. En het is met Sammy Remington, Keith Evison, Colin Bowden op de drums, de bassiste Annie Hawkins en John Griffin op de banjo en Ron Wedderburn op de piano. We gaan luisteren naar, zoals ik al nog niet zei, maar wel wilde vertellen, naar een bekend stuk uit het Red Jazz. Dat is St. Philip Street Breakdown.

Dat is een lekker nummer, hè? St. Philip's Breakdown. Nou, mensen, we komen naar het einde van de uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u ook vragen om, als er commentaar is, als je zegt van, nou, wat een stomme muziek, of je vindt het gezellig of niet, dat, nou ja, stuur een berichtje, zou ik zeggen. Ik wil liever dit, of ik zou liever dat willen. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dan dank ik Ton voor het helpen bij de muziek op de juiste plek zetten en het organiseren hier. En dan dank ik u. En dan hoop ik dat u een mooie dag heeft vandaag verder. Ik heb nog een mooi stuk bedacht voor het sluitstuk van de uitzending. En dat is van Huub Jansen. Die befaamde, enthousiaste drummer uit Nederland van de Dutch Swing College Band. En van zijn eigen band, The Amazing Jazz Band. En luister naar I Shall Not Be Moved.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Oké. Dit was dus Little Esther met, ik denk, een technisch probleem in het begin. En op de hoes staat als componist Horace Parlan en Susie Schreck. Maar ik weet niet wie dat is. Die wordt ook speciaal bedankt op de hoes. Het volgende stuk is een standaard van Rodgers & Hart, My Romance, in een heel bijzondere vorm zoals het gespeeld wordt. Het zou wel eens mooi zijn in andere uitzendingen als je verschillende uitvoeringen van deze compositie laat horen en dat die heel anders kunnen klinken als een ander nummer. Maar hier is dus de versie van Deborah Brown met Horace Parlan, Red Mitchell en Ed Tickman.

dus de prachtige stem van Deborah Brown. Als laatste stuk van deze cd wil ik laten horen Finally. En dan staat dan als componist Mitchell. Of dat het Mitchell is, weet ik niet. Maar het is mooi om naar te luisteren. Dus hier Finally van

finally, van de CD Jazz for Jazz van Deborah Brown. En deze CD is eerst verschenen als Reaction Records en daarna als Timeless Records in, ik weet niet meer welk jaar. De volgende CD is eentje uit het, een opname uit het jaar 2000 van Rob Matta. Rob en met Ferdinand Povel. Rob Matta was leraar in zijn vrije tijd, voor zijn beroep, en jazzmuzikant in zijn vrije tijd, maar is staat toch in de jazzhistory bekend als een van de grote Nederlandse pianisten, bebop pianisten. Hij overleed in 2003. En deze opname stamt uit het jaar 2000 en is live opgenomen in de jazzclub Hopper in Antwerpen. En dat is met Ferdinand Povel op tenorsax en Marius Beest op bas en Erik Ineke op drums. En het is een nummer van Rob Matta zelf. En er staat ook schuine strepen op T. Roos. Ik denk dat dat Toon Roos is. Dat het een gemeenschappelijke compositie is. En die heet Sleepless City.

0: Dit was dus Rob Marta met Marius Beets, Erik Ineke en Ferdinand Povel. Marius en Erik zullen ook te horen zijn op de Timeless Jazz Dag op 26 september. Dus mis dat niet, want de crème van de Nederlandse jazz zal er zijn. Plus één belangrijke Amerikaanse gast, waarvan de naam pas in de laatste weken bekend wordt gemaakt. Nu, dit was dus een cd van Daybreak. En de volgende cd is een Timeless cd en van het European Jazz Trio. European Jazz Trio is een creatie van mijzelf en de Japanse producer Makoto Kimata. En op wiens verzoek ik een trio van jonge Nederlandse muzici, van niet-Nederlandse, Europese muzici, moest samenstellen. En dat werden Nederlanders. En dat zijn geworden Karel Boulet, Frans-Jan van der Hoeven en Roy Dakkes. Later is Karel vervangen door
1: Mark van Roon,
0: ja. Maar dit stuk is van de cd die hier en ook niet op Spotify te horen is. En die heet Barcelona's Flame. Binnenkort wel. En het tweede stuk wil ik hier laten horen is een Beatles stuk. Geheten Strawberry Fields Forever. Evenals op de eerste cd die we maakten, die heet Norwegian Wood. Dus het was vaak waren de stukken wel Beatles geïnspireerd. Maar hier is dus Strawberry Fields Forever van dit trio.

Dit was het European Jazz Trio met Strawberry Fields Forever. En nu krijgen we een opname van een jubileum uitzending van het programma Tros Session, toen het 25 jaar bestond. En dat trad toen op een band die heette The New Concert Big Band. En deze band was onder leiding van Henk Meutgeert, die later eigenlijk ging deze band over in het jazzorkest van het Concertgebouw. En toen was Henk Meutgeert ook de eerste leider daarvan. En dit stuk, wat toen gespeeld is bij 25 jaar session, is van... heeft als gast Georgie Fame, de bekende Engelse zanger. En even kijken wat het nummer. Het is een compositie en een arrangement van Henk Meutgeert. En dat heet The Session, met als solisten Herman Schoneveld, Allard Buwalda en Jelle Schouten.

Dit was dus Session uitzending 25 jaar jubileum. En de, met de New Concert Big Band. En 5 jaar later was er dus 30 jaar jubileum. En toen heette het de New Concert Big Band dus Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En die staat op de, voor, op de jubileum cd van 30 jaar. En die begeleiden hier op 3 stukken achter elkaar, 3 korte stukken. De Four Freshmen, een bekende vocalgroep uit de Verenigde Staten met 4 prachtige mannenstemmen. En de stukken die te horen zijn, waren hun regulars. Het heette Day by Day, It's a Blue World en There Will Be Another You. En daar gaan we nu naar luisteren.

was Day by Day door de Four Freshmen. Dit was een speciale jubileumuitzending. Ja, 30 jaar Tros Session. Elke donderdagavond met een bijzondere band. Oftewel uit Nederland, oftewel uit buitenland. En dat werd door de befaamde Dick de Winter, de Tros Session producer, maar die ook vele andere dingen deed bij Tros, samen met Wim onder andere mogelijk gemaakt qua buitenlandse artiesten. En ja, Rijn de Graaf, die vond het fantastisch om de Four Freshmen te brengen. En daarom horen we hen nu, deze. Dus de volgende twee stukken gaan steeds zo door.

En dat was weer de Four Freshmen. En we gaan weer verder met hun laatste stuk. Dus dat is ontzettend mooie muziek. We genieten hiervan. Het is zulke geweldige a cappella groep uit de Verenigde Staten. Ja, die bijna niet meer te horen is. Het is fantastisch. We gaan door.

0: Dit was dus een jazzorkest van het Concertgebouw met als soliste de Four Freshmen. En dan komen we tot het eind van het programma nu. En dan als laatste stuk wil ik laten horen een cd, een eerste nummer van een drieluik cd van Monty Alexander. Dat heette Friday, Saturday en Sunday Night. En van de Sunday Night cd laat ik het eerste stuk horen, Old Devil Moon. En Monty speelt hier op deze cd met Reggie Johnson op bas, Ed Tickman op drums, de drummer die we al eerder hoorden met Deborah Brown, die woonde in Kopenhagen en vele jaren ook de drummer van Oscar Peterson was. En als percussionist hierbij Robert Thomas Jr., oftewel Bobby Thomas, bekend van de groep Weather Report. Dus dit is het nummer Old Devil Moon.
1: Mensen, dit wordt dus het einde van het programma Jazz op zondag met Ria en Wim Wicht. En we danken allen voor het luisteren en we hopen dat we nog vele jaren door mee kunnen gaan. Maar dit is een song, een muziek die Wim zeer aan het hart ligt, omdat het gewoon helemaal vertegenwoordigt wat wij van de jazz vinden. Mooie, levendige jazz, waarbij ik ook nog een beetje kunt dansen.
2: Mr. Monty Alexander.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.
1: Dat was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.

0: van start met een gouden ouwe. Eric Clapton en After Midnight.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

Een zeer hartverscheurend liedje, als dat dan maar niet resulteert in een heart attack. En anders zou ik je heel graag willen adviseren om het liedje niet meer te draaien, deze van Demi Lovato. In het midden hadden we die Nederlandstalige gezellige meezinger van Corlinda en Breng Me Nog Eenmaal Naar Huis. En we begonnen met die gouden ouwe van Eric Clapton en After Midnight. Welkom bij de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We zijn er slechts een uurtje, dus probeer er zoveel mogelijk van te profiteren.

0: producer Eric Morillo. Reel to Reel scoorde halverwege de jaren 90 enkele grote hits. De hit I Like to Move It werd in 1993 een grote clubhit. Een jaar later werd het nummer op single uitgebracht en scoorde onder meer in Nederland een nummer 1. Later volgden de singles Go Move, Can You Feel It en Raise Your Hands. Sinds 1997 is er geen nieuw materiaal van Reel to Reel verschenen. Het nummer I Like to Move It stond die week op nummertje 2 en dat voor maar liefst 8 weken hitlijst. Later zou het nummer I Like to Move It ook gebruikt worden voor de animatiefilm Madagascar.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Henk Wijngaard met De zon schijnt in mijn cabine. In 1978 beleefde Henk Wijngaard zijn doorbraak met het door hem zelf geschreven nummer met De vlam in de pijp. Nadien volgden nog vele nummers die vaak handelden over de truckerswereld. Zo stond het nummer Een sneeuwwitte bruidsjurk 10 weken in de hitparade. Wijngaard haalde in 1990 opnieuw de top 10 met Hey Suzy. In 2009 kwam het album Van de Wereld uit. Het zou zijn 41ste album zijn en de single Wat zeg je hart ervan zijn 70ste. In de loop der jaren haalde hij 20 nummer 1 hits in de Nederlandstalige top 20. We noteren nummertje 38 voor het nummer De zon schijnt in mijn cabine van Henk Wijngaard. En dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar week 18 van 30 april 1994.

Volgens mij heb ik menige trucker een pleziertje gedaan met het draaien van dit liedje van Henk Wijngaard. Het was voor Henk in 1994 een heel klein hitje met De zon schijnt in mijn cabine. En die grote hit, die was ook uit datzelfde jaar. En die was van Reel to Reel met I Like to Move It. Je luistert naar de Muziekfabriek. Hier zijn de volgende drie. Hier is

0: en toe, we zijn niet vies van een Spaans liedje zo af en toe in de muziekfabriek. Pablo Alborán, Deseado de Menos, zo heette het. In het midden hadden we Paul Hardcastle met Don't Waste My Time. En die andere grote hit van Paul is natuurlijk 19. En we begonnen ons rijtje van drie met Train en Mermaid. De muziekfabriek, daar luister je momenteel naar. We hebben al gehad de grote en de kleine hit. Daarom snel weg naar onze Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Dean Jackson is een Amerikaanse soulzanger en songwriter die in 1946 werd geboren in Michigan. Zijn eerste single was You Said You Love Me, gevolgd door Come Back Home.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Beide singles waren regionale hits in Michigan. Jackson toerde voornamelijk in het lokale clubcircuit. In 1965 verscheen de single Love Makes the World Go Around. Door de melodielijn zou het een belangrijke pophit worden en een volledig album zou uitkomen. Hoewel hij betrekkelijk populair was, werd hij opgemerkt als een one-hit wonder. Voordat zijn carrière in de slop raakte, had Jackson nog twee succesvolle singles tot het einde van het decennium. Vervolgens zou zijn populariteit afnemen en zou hij uit het zicht raken. Ondanks dat werd hij regelmatig nog gesignaleerd in de omgeving van Chicago. Dean Jackson zou je het best kunnen vergelijken met een zanger als die van Alan Clark. Luister uit onze jukebox naar het soulgetinte nummer Oh Baby van Dean Jackson.
1: Jukebox Classic.

Hij wordt omschreven als een one-hit wonder, deze Dean Jackson. Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. Pure nostalgie van het allerhoogste niveau, zoals je van me gewend bent. Je hoorde Oh Baby. Dean Jackson dus, en trek nou eens de vergelijking met Alan Clark. Volgens mij kom je al heel snel tot de conclusie dat er muzikaal gezien heel veel overeenkomsten zijn.

Ik voel met je mee. En als jij dat ook hebt, nou, dan zitten we op één golflengte. Dat waren weer drie liedjes achter elkaar. Als laatste Angela Groothuizen, Ik hou van dit land. Daarvoor Michael Jackson met Remember the Time. En Alan Clark en Back in My World. We hebben dus gehad de grote en de kleine hit. De Jukebox Classic. Nou, blijft er nog één ding over. Precies, de oude lullenplaat.

0: songwriter.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is vooral bekend in Nederland van de hit uit 1981, de Double Dutch Bus. Zijn artiestennaam is Frankie Smith en wordt vergeleken met artiesten als de OJ's en de Spinners. Hij was verder invloedrijk voor de carrières van de rappers Stone Lock, Ice Cube en Snoop Dogg. Het nummer steeg in populariteit en debuteerde in Amerikaanse Billboard Hot Soul Singles. Zo kwam het nummer op nummertje 1 terecht en dat voor 8 weken lang. Vervolgens zou het nummer het goed doen in de Billboard Hot 100, waar het op nummertje 30 in de zomer van 1981 bereikte. Luister nog eens naar die oude hit van Frankie Smith. Hier is hij met de Double Dutch Bus.
1: Oude lullenplaat.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek.

0: De kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar. €1.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: Ja, soms begin je met een hapering. En dat houdt het spannend. Beste luisteraars, beste podcastvolgers. Dit is de staat van de stad. Ik ben Simon Vink. Leo Klep is er uiteraard ook weer. Dag Leo.
2: Dag. En Harm Lubbers, die is onze technicus.
1: Ja, ja, daar moeten we straks even mee praten. Want dat ging niet helemaal goed, Harm.
2: Oh jee,
1: dat wordt een...
3: Hij
1: draait de muziek er zo in. Nee. Harm, perfect gedaan. Waar gaan we het vandaag over hebben, Leo? Zullen we het niet over de hitte hebben? Of wel?
2: Nee, gaan we niet doen.
1: Gaan we niet doen, hè?
2: Gaan we niet doen.
1: Nee, want toen wij jong waren, man.
2: Ja, dat
1: was echt. En als je het
2: ook... Ik herinner mij, wat was het, 1976. Dat was andere koek.
1: Dat was andere koek, ja. En ik weet nog dat. En toen gingen wij dus ook nog van 8 tot 4 uur naar school. Hè, met maar een half uurtje pauze. En op de zaterdagochtend.
2: Ja, ik was toen al student.
1: Ja, ik nog niet. Nee, dat was daarvoor bedoel ik. Nee, dat was andere koek. Nee, er is een leuk boekje uit. Denk ik. En het is misschien toch goed om... af en toe ook eens even iets aardigs te kunnen zeggen over Wageningen. Het boekje heet Wageningen, een geschiedenis in het kort. Het is van de historische vereniging Oud-Wageningen. En het vat in een heel handzaam formaat met leuke foto's. Elementen uit de Wageningse geschiedenis samen. Je kan het ook gebruiken om een beetje de stad te wandelen. En is te bedenken van goh... Wie zou nou die markt hebben gebouwd? En dan vind je daar dus ook dat geweest is door Marinus Jan Grandpré Molière.
2: Ja.
1: Die opdrachten kreeg. Ook omdat de Duitsers niets moesten hebben van allerlei moderniteiten. Mocht deze man met een beetje saaie bouw, die bekend werd als de Delftse school, de markt bouwen. Dat is leuk om te weten. Komt die naam nog ergens terug eigenlijk in de straat? Marinus Jan Grandpré Molière.
2: Nee.
1: Die komt nergens terug.
2: Goed beschouwd was hij de opdrachtgever van een aantal architecten. Die allemaal een straatje mochten bouwen daar. Daar praten we over dat gebied rond de markt en de kop van de Hoogstraat.
1: Ja.
2: Kun je ook nog terugzien dat dezelfde soort stijl is.
1: Ja.
2: En... Ja, ik denk dat het burgerlijke bouw genoemd wordt.
1: Ja.
2: Maar het is, ik woon in zo'n pand, het is prima werk, ja.
1: Ja.
2: Ik loop

0: veel woningen gebouwd. Daar mocht de huidige generatie wethouders van, kan er alleen maar van dromen. En ja, dan meestal wordt die in de Wageningse historie eigenlijk afgedaan als op een hele negatieve manier. Als je de moeite neemt en de kans krijgt om te zien wat voor woningen Wageningen zo rond 1950 nog had, dan zeg je van wat een geweldige wethouder.
1: Burgemeester
0: die daar gewoon een eind aan gemaakt heeft en ze gezegd heeft, en nou moet er wat gebeuren.
1: En het gebeurde ook.
0: Ja.
1: Ik zou eigenlijk de huidige burgemeester, Floor Vermeulen, willen oproepen om een voorbeeld te nemen aan Maarten en Niet. Wethouders zijn, hebben we gezien, passanten.
0: Ja.
1: Er zijn passanten. Er is nog maar één over van de afgelopen 4 jaar. En die er toen zaten, die waren in de jaren daarvoor er eigenlijk ook niet eens. Dus burgemeester, ja, Vermeulen, neem een voorbeeld aan Maarten de Niet.
0: Ja.
1: Begin met bouwen. En wat mij dus ook buitengewoon voor Maarten de Niet G-zoon heeft ingenomen, Leo, is dat kennelijk hij afkerig was van frivoliteiten en niets had met monumenten. Wij zijn in het huidige Wageningen heel erg bezig met het ene monument na het andere vast te leggen, te beschermen, de verhalen bij te verzinnen. Daar heeft niemand wat aan.
0: Ja.
1: Een monument bewijst zichzelf. Dat, daar heb je niet een heel comité voor nodig.
0: Nee, maar je moet wel toch enige nuance erin aanbrengen. De man is in het verslagje van of in het boekje van Pieter Paul Tonen, de nieuwe voorzitter van Wageningen. Hoe heet het? Oud-Wageningen.
1: Oud-Wageningen, ja.
0: Die heeft zich ingehouden om burgemeester de Niet negatief te beschrijven. En het is een samenvatting van wat de Niet gerealiseerd heeft. Eindigt ook met de zin: het ambitieuze uiterwaardeplan is tussen haakjes gelukkig nooit uitgevoerd.
1: Ja.
0: Het uiterwaardeplan heeft namelijk geleid tot een behoorlijke sloperij, omdat die wijk, dat was op zich wel een aardig idee, dat Wageningen heeft een centrum dat heel excentrisch ligt.
1: Ja.
0: Wageningen ligt aan de zijkant van de stad. En het idee was dan, als je de uiterwaarden bebouwt, dan komt dat centrum meer in het centrum te liggen.
1: Precies.
0: Alleen, als je dat wil realiseren, dan moet je je wegen naar die nieuwe buitenwijk laten leiden. En dat heeft geleid tot, laten we dit maar afbreken, laten we dat maar afbreken. En daar kijken veel mensen toch wel met enige tranen in de ogen van.
1: Ja.
0: En dat die negatieve beoordeling van de Niet heeft natuurlijk te maken met het feit dat het allemaal gericht was op een uiterwaardeplan dat niet doorgegaan is. Dus wat was het onnodig om allerlei aardige aspecten van de binnenstad om die te slopen, terwijl het achteraf niet nodig was geweest.
1: Ja, dat is waar. Daar kan ik me iets bij voorstellen ook zelfs. Alleen, er is daarna door de opvolgers van de Niet, of de mensen die daarna kwamen, ook niets gedaan met dat stukje wat allemaal gesloopt is. En dan hebben we het waarschijnlijk, dat is de Stationsstraat voornamelijk, hè?
0: Nou, voornamelijk, nee. Dat zijn wel meer plekken waar.
1: Welke dan nog meer?
0: Oei, joh, daar moet ik.
1: Daar komen we dan op terug. Daar mag je rustig over. Nou, maar goed. Het is niet erg als iets ouds verdwijnt. Sterker nog, dat kan zelfs heel goed zijn. Er kan iets heel mooi nieuws voor in de plaats komen. Dat moet je dan wel oppakken.

0: En niet blijven treuren en achterom blijven kijken. En als er dan nog iets over is, wil ik dan wel even meegeven nog aan de Stationsstraat. Dan kijken we eens even naar onze oude studio. Mocht u daar langskomen, dat zijn die tenten nu met landbouwplastic op het dak en beschilderde doeken aan de muur. Daarachter liggen gewoon twee bouwvallen die gewoon eigenlijk op instorten staan en waarvoor geen enkel plan op dit moment bestaat. Althans, niet bij ons bekend en ik denk ook niet bekend bij de gemeente wat ze daar nou eigenlijk mee moeten. Gooi het plat, maak er iets moois van. Of herstel het en geef het een mooie nieuwe functie.
1: Ja.
0: Maar dit is heel, heel naar. En ook burgemeester er niet waardig, vind ik dan. Maar die laatste zin sloeg eigenlijk helemaal nergens op.
1: Het moet extra onderzoek komen naar wat burgemeester er niet nou eigenlijk precies gedaan heeft.
0: Heeft burgemeester er niet een straat?
1: Ik had de Roosevelt-single had ik willen herdopen tot de niet-single. En dat wilde ik doen op het moment dat de Roosevelt-weg versmalt is tot een weg waar we niks meer aan hebben.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat wel mooi om dat de niet-single te noemen. Ja.
0: Nou, daar kunnen we nog voor pleiten. Misschien.
1: Ja, ja,
0: nou, okay. Maar dan moeten we een Amerikaanse president eruit gooien.
1: Ja. En dan moet de Rooseveltweg gewoon weer vierbaans worden.
0: Ja, dat de stad gewoon normaal bereikbaar
1: en
0: is.
1: En dat de campus op een fatsoenlijke manier direct verbonden wordt met het centrum.
0: Wat mij ook in het boekje opviel, Leo, is... Er staat een leuk hoofdstukje in over Wageningen Vestingstad. Die term die horen we de afgelopen, sinds 2013 in ieder geval. Wageningen was een vestingstad en dat moet overal zichtbaar zijn. Maar wat ik nou wat zo aardig vond in dit boekje, en ik wist het een beetje, maar het staat hier nu echt ook gewoon opgeschreven. De burgers waren helemaal niet blij dat Wageningen een vestingstad was. Want... Die soldaten die daar allemaal zaten, die gedroegen zich helemaal niet fatsoenlijk. Het trok geweld aan, want als je dus Gelre, waar dit een grensstadje van was, wilde binnenvallen, dan moest je dus Wageningen veroveren. Nou staan er in het boekje niet allerlei roemruchte slagen van Wageningen. Er is ook geen slag van Wageningen of de tweede slag van Wageningen. De belegering van Wageningen. Maar we wilden helemaal geen vestingstad zijn. En ik vind dat als we dan de geschiedenis recht willen doen... dan moeten we ook niet gaan blijven roepen Wageningen vestingstad. Dat was niet wat de burgers toen wilden. Dat is hun door de strot gedouwd door een rijke, laten we zeggen, pre-kapitalistische elite. De hertog van Gelre. Waar toch een links gemeentebestuur niets van zou moeten willen weten. En bovendien,

0: positie moet.
1: Ben jij voor de Stadsgracht?
0: Nee, maar het, we hebben het eerder gehad over verhalen.
2: Ja.
0: Kijk eens, Wageningen is gesticht als vestingstad. En heeft tot het moment dat de laatste hertog van Gelre op het huidige Boluspark een kasteel stichtte, is dat een vestingstad geweest waar om de haverklap wel degelijk om gevochten is. En waarin heel wat slagen plaatsgevonden hebben. Ik herinner mij, en ik heb dat ook vaak in verslagen aan straatgenoten kunnen mededelen, dat bijvoorbeeld de bisschop van Utrecht regelmatig met zijn zwaard verborgen onder zijn tabbert weer Wageningen probeerde te veroveren en dat de Wageningse bevolking collectief zich daartegen verzet heeft. Soms geholpen door troepen uit Arnhem. En joh, daar is wat gebeurd, dat wil je niet weten. Op een gegeven moment heeft de laatste hertog een kasteel gesticht bij het Boluspark.
2: Ja.
0: En toen werd dat kasteel versterkt met een garnizoen. Wat in de huidige panden rond de huidige kasteelse poort werd bemand en bemenst. En daar was de plaatselijke bevolking niet zo blij mee. Want dat waren militairen die zich niet zo verbonden voelden met Wageningen als vestingstad. En daar is inderdaad een probleempje ontstaan. Maar in 1672, maar tussen wat is het? 1275 en
2: 63, denk ik.
0: 1263 en 1672 hebben we een vestingstad Wageningen gehad, die wel degelijk als vestingstad heeft gefunctioneerd en waar stevig robbertje geknokt is.
2: Ja, maar dat leest. Maar daar zou ik dan toch meer over willen lezen.
0: Ja, maar hey, er is hier een boekje geschreven van 60 pagina's. Dan moet je niet willen dat al die dat echte roemruchte verleden van Wageningen, dat daar uitvoerig beschreven wordt.
2: Nee, maar wat ik daar wel lees, Leo, is dat het centrum was eigenlijk van een soort nationaal kolonialisme. Kijk, de beruchte krijgsheer Maarten van Rossum plunderde namens Gelre vanuit Wageningen, Utrecht en Holland.
0: Ja.
2: Dus dat is allemaal. Dat is allemaal niet zo fijn.
0: Dat zijn gewoon hele belangrijke militaire acties geweest.
2: Nee, dat was gewoon geplunder. Daar werden gewoon arme boeren, kleine dorpjes werden leeggeroofd door de Wageningers. En dat willen wij met een links college notabene nu.
0: Ja, maar nee. Nou gaan we even terug. Op het moment dat je vaststelt dat iets een vestingstad is, moet je niet daar ineens een etiket op gaan plakken van ja, maar het moet allemaal vredelievend zijn. Nee, een vestingstad is een vestingstad en dan moet er geknokt worden.
2: Ja, ik zou bijna heel erg.
0: Misschien tijd voor een muziekje.
2: Ga ik nu zo voorafgaande aan Katie Coty, ga ik dat nu niet zeggen. Dus ik stel voor dat we naar Eli en Ayla Wildman gaan luisteren. You're gonna make me lonesome when you go.

0: You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Een liedje van Bob Dylan. Van de fantastische album Blood on the Tracks uit 1975. Hij lag toen in scheiding met zijn vrouw Sarah. Dus er zijn mensen die beweren dat het liedje daarover gaat. Maar hij had toen ook een relatie. Want ja, hij lag niet voor niks in scheiding. Met Alan Bernstein. En Alan Bernstein, waarvan niemand er verder ooit heeft gehoord. Die meent dat het liedje over haar gaat.
1: Ja.
0: En Dylan heeft gezegd dat het over geen van beiden gaat.
1: Ja.
0: Dus onverlet dat het een prachtig liedje is. En deze uitvoering van Eli en Ella Wildman van een Appalachian String Band is toch heel aardig. Vind je niet?
1: Ja, en een liedje over haar is altijd mooi.
0: Een liedje over haar is altijd mooi. Dat vinden de kappers ook. Jij hebt een onderwerpje. Want we verlaten de vesting even.
1: Een onderwerpje, kom. Eventjes nog. Wageningen wil toch mee blijven doen met het warmtenet. Las ik in de Gelderlander. Warmtenet, uit burgers geboren initiatief in de benedenbuurt. Een beetje die buurt ter hoogte van de eerste flatjes van de Diederweg daar, ja. En daarachter.
0: Een beetje de berg op, maar het heet toch benedenbuurt.
1: Ja. En die hebben aangesloten bij het programma gastvrije proeftuinen. En dat is allemaal een beetje aan het... allemaal moeilijk. En het project verloopt moeizaam, staat er dan ook in de krant. En Wageningen heeft daarom een onafhankelijk adviesbureau, namelijk Has Koning, onderzoek laten doen. Dan krijg ik altijd een beetje... Dan denk ik, als onafhankelijk adviesbureaus onderzoek gaan doen. Een van de conclusies van dat onderzoek is dat er verbeteringen nodig zijn op het gebied van, let op, planning, professionalisering, financiën en samenwerking.
0: Planning, financiën, samenwerking, wat was die derde?
1: Professionalisering.
0: Met
1: andere woorden, denk ik dan, dat kunnen we samenvatten zonder dat er iets eigenlijk echt benoemd wordt. Er zijn eigenlijk op alle gebieden verbeteringen nodig.
0: In mijn woorden, het is een zootje.
1: Dat weet ik dan niet. Alleen als ik denk, het gaat over planning, professionalisering, financiën en samenwerking, dan is er eigenlijk maar één instelling die daar nog een helpende hand kan bieden. En dat is een onafhankelijk adviesbureau zoals Has Koning.
0: Ja.
1: Dat zit er dan bij mij toch wel heel erg in. Want wie moet anders dat allemaal doen? Besluit het artikel met dat de gemeente voorwaarden gaat stellen aan het eventuele voortzetten van dit project. Zo moet het warmtebedrijf, dus die jongens die dat in de wijk daar proberen van de grond te krijgen, komen met een realistische planning, een professionele organisatie, professionalisering, actuele financiële onderbouwing, financiering, en extern gecontroleerd. Je zou de termen kunnen samenvatten tot een onafhankelijk adviesbureau als Has Koning. Kortom, dan denk ik,
0: Even een stukje geschiedenis van dit project.
1: Ja.
0: Als ik mij goed herinner, is er al een miljoen of 3-4 verbrand. In een eerder stadium.
1: Geïnvesteerd.
0: Geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Geïnvesteerd betekent terugverdientijd. toch? Want als je iets investeert, dan doe je dat omdat je je investering terug wil verdienen met al dan niet grotere of kleinere winsten. Het is uitgegeven.
1: Ja.
0: En er is niets van terechtgekomen. Want
1: er is nog niets van terechtgekomen.
0: Jij denkt oprecht dat dit wat er nu gaat gebeuren daarop voortbouwt.
1: Ja, dit, als leek zeg ik, kijk, op het moment dat je miljoenen ergens ingestoken hebt, dan moet je wel heel flink zijn om te zeggen van, ach, tot nou toe is het geen succes geworden, laten we maar de stekker eruit trekken.
0: Nee, dat is heel verstandig.
1: Er moet toch, je hoopt gewoon, je blijft hopen dat er iets van komt.
0: Ja, maar dat is, Leo, dat is nou precies waar het ook bij al die wetkantoren en al die gokverslaving misgaat. Je hebt al zoveel duizenden, tienduizenden euro's geïnvesteerd in je weddenschap. Dat moet een keer, moet dat geluk keren.
1: Ja.
0: En voor je het weet, ga je bergafwaarts naar nog grotere schulden, nog grotere schulden.
1: Tenzij
0: er een onafhankelijk adviesbureau komt.
1: Tenzij je iets doet aan planning, professionalisering, financiën en samenwerking. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is dan eigenlijk de uitweg. En dat heeft Hans Koning natuurlijk heel erg goed gezien.
0: Er is zoveel geld geïnvesteerd dat die hele wijk had ongeveer aan een warmtekrachtkoppeling, of hoe dat ook mag heten, gezet kunnen worden, gratis. En een beetje geïsoleerd. En dan was de hele wijk al bijna op een nul op de meter terechtgekomen.
1: Jawel, maar jij vergeet dat het een proeftuin is, hè?
0: Ja, maar dat was dan ook een proeftuin geweest om te laten zien dat je zoveel geld ook kan investeren in daadwerkelijk iets voor die burgers daar voor elkaar brengen. Want ik begreep dat er weer een suikeroom gevonden is die het tot nu toe weer betaalt. Een suikeroom uit Brussel. Of staat dat daar niet bij?
1: Dat heb ik niet ontdekt.
0: Ik heb begrepen
1: ik
0: dat...
1: Heb het woord suikeroom heb ik niet...
0: Heb je het ook niet genoemd? Ik. Nou, ik weet niet...
1: Jij bedoelt, dat zal de Europese Unie nog wel...
0: Ja. Dat had ik begrepen.
1: Ja, maar ik denk dat dat in een eerder stadium gebeurd is. Dat dat een deel van die verbrande miljoen...
0: Nee, dit was weer nieuw, begreep ik. Maar misschien vergis ik me. Dus,
1: ik heb nog één aspectje waar ik heel graag zou zien dat daar nog wat nieuws over komt.
0: Ja.
1: En dat is dat als het aansluiten op het warmtenet lukt, is dat goed. Voor de energietransitie. Ja, het is energietransitie, dus dat is niet zo gek dat het daar goed voor zou zijn. En kan het warmtenet het overbelaste stroomnet ontlasten? En dan... Het is mijn lekkerheid, hè, maar dan denk ik van... Goh, hoe zou nou het vervangen van gas door een warmtenet, hoe zou dat het stroomnet ontlasten? Dat zijn dan weer dingen die ik niet begrijp.
0: En dat,
1: maar
0: is...
1: dat kan ongetwijfeld een hele...
0: Hele plausibele verklaring.
1: Plausibele reden zijn.
0: Ja. Ja. Bovendien is dat heel verstandig om die zin gewoon overal, als je iets wil, toe te voegen.
1: Ja, naar hè, dat ik dan ook zo denk als jij van...
0: Ja.
1: Dat je denkt van ja, het staat er mooi, maar... Hoe dan? Hoe dan? Kan daar nog een extra zin aan besteed worden dan?
0: Ik denk, Leo, als ze daar een realistisch plan voor maken, dat goed organiseren.
1: Ja.
0: En vervolgens ook de financiën goed in de gaten houden, dan kan dat.
1: En professioneel doet.
0: Ja, en samenwerken.
1: En welke samenwerking, dat is overigens toch nog eventjes het laatste stukje van... Wat is daar dan niet samengewerkt? Waar is daar dan niet samengewerkt?
0: Met wie? Ja.
1: Ja. Ja. Bah.
0: Nou, laten we hopen dat dit toch nog goed komt. Hè? Dat is dan wel... Want als zij helemaal van het gas afgaan, dan helpt dat vast wel weer een heel klein beetje.
1: Ja.
0: Een heel klein beetje dan.
1: Heerlijk.
0: Er straks helemaal echt niet. Er komt nooit meer iemand in deze uitzending van de regering natuurlijk. Als wel zo. Van de gemeente bedoel ik. Om hierover te praten. We beloven, beste luisteraars, dat we, als er iemand komt hier, dat we een buitengewoon constructieve gesprekken voeren.
1: Ja, maar.
0: Ja, Leo aarzelt nog even.
1: Ja, niks beloven.
0: We beloven helemaal niks.
1: Als ik de afgelopen tijd de krant weer lees, dan. Ik lees aan de lopende band beloften. Maar concrete stappen, dat is dan weer iets anders.
0: Ja, dat woord concrete stap heb ik ook een hekel aan. Hoor, want meestal is dat helemaal geen stap. En laat staan concreet.
1: Ik kan wel even voordoen. Maar ja, voor de radio is dat niet.
0: Nee, ja, daarom we willen hier een camera dat u een beetje mee kan kijken.
1: Dan had ik een concrete stap kunnen laten zien.
0: Ja.
1: Ja. Maar, misschien dat jij het zou interpreteren als een silly walk, maar.
0: Dan moet het echt een hele mooie stap worden. Ja. Financiële planning, dat brengt mij een beetje bij cijfers. Cijfers waar politici moeite mee hebben. Zeker ook in Wageningen, waar die bijvoorbeeld in het hele coalitieakkoord volstrekt ontbreken. Wat wel plezierig is, want dan kunnen ze ook geen rekenfouten maken.
1: Ja.
0: En dan hoef je ook nergens op afgerekend te worden, nog.
1: Ja, en wij hoeven er niet mee te tellen.
0: Wij hoeven niet mee te tellen. Ja. En we hebben geen Excelletje te maken waarin we wat zitten te rekenen. Nee, ja. Dat is gewoon.
1: Het enige waar we nog wel mee zitten is die 10 miljoen die ineens over was. En waar we het niet van weten.
0: 1,8 er nog erbij zelfs ook. Ja, dus 11.
1: Nergens gevonden. Maar goed.
0: Niet gevonden. Het is gewoon over. Ja. Hey, daar ligt 11 miljoen. En die kan gewoon in de stadsgracht gedonderd worden.
1: Niet zo, hè.
0: Sorry. Nee, ik zit nog een beetje met die vesting in mijn hoofd. Ik luisterde naar het nieuws vandaag. Onderweg vanuit het koele noorden naar het warme Wageningen. En daar kwam een bericht langs. Waar vervolgens op heel veel plekken weer op werd gereageerd. Je kan Ozempic heet het, geloof ik.
1: Ja.
0: Inspuiten als je vindt dat je te zwaar bent. Of als je echt ook te zwaar bent. En dat helpt ook om af te vallen. Onder behoorlijk goede medische begeleiding is dat misschien wel een uitkomst. Want te dik zijn moeten we in dit geval niet esthetisch opvatten. Maar ook gewoon als een gezondheidsrisico. Als een probleem voor degene die daaraan leidt. En dus is dat een uitkomst. Nou kan je zo'n Ozempic prik, kun je gewoon online bestellen. En er zijn inmiddels weer nieuwe, nog betere, nog krachtiger middelen op de markt gekomen, die je dus gewoon online kan bestellen. En je kunt zelf gewoon dat in je arm of in je been raggen. En dan ga je afvallen. Zonder controle. Nu blijkt, en dat was het nieuws, dat het aantal problemen wat daardoor ontstaat in Nederland, want het gebeurt zonder medisch toezicht, is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat is enorm schrikken natuurlijk, want dat klinkt heel ernstig. Maar vervolgens, na 2 of 3 zinnetjes, werd er dan aan toegevoegd dat het van 70 naar 140 problemen is gegaan. En mijn probleem, wat ik daarmee heb, het probleem dat ik daarmee heb, is niet dat het van 70 naar 140 is en dat dat dan dus verwaarloosbaar is, maar dat journalisten en communicatiemedewerkers en bedrijven en politici graag dit soort termen verdubbeld gebruiken om iedereen helemaal alert te krijgen. En daarmee niet terecht doen aan de omvang van het probleem. Van 70 naar 140 is gewoon een heel klein aantal. En je doet er 5 jaar over en dan zit je misschien op 2000 gevallen. Dat wil je niet. Dus het is ook goed dat je zegt van, hey, kunnen we er wat aan doen, dat mensen dat niet zomaar zelf gaan inspuiten. Maar de term verdubbeld En dan vervolgens het daarover hebben, iedere keer niet die aantallen noemen, maar het is verdubbeld. Wat vindt u ervan? Ja, het is verdubbeld. Ik vind dat storend. En je ziet het op veel meer plekken, dat het cijfergebruik op die manier niet de juiste...
1: Ik zit even met je mee te tellen, Simon. Ja. Ik ga voor het gemak even ervan uit dat we 14 miljoen inwoners hebben.
0: Ja.
1: Dan is het Ozempic-gebruik dus verdubbeld van 1 op de 200.000 mensen naar 1 op de 100.000 mensen.
0: Ja.
1: Dus in 2,5 keer Wageningen is er nu iemand die te veel dat gedaan heeft.
0: Ja.
1: Oftewel, het zijn cijfers die... er zijn meer mensen die in een braam gestikt zijn dan de cijfers waar je nou noemt.
0: Dus doe dat nou niet, zou mijn pleidooi zijn. En wees er ook, als je dat soort dingen hoort, ook alert op dat het eigenlijk op deze manier een non-item is. Het item is dat je online geneesmiddelachtige stoffen kunt kopen zonder begeleiding.
1: Ja.
0: Dat is een, denk ik, mogelijk een probleem. Waar je misschien als overheid wat aan zou willen doen. En misschien kan dat niet. Dus dan moet je een soort campagne gaan voeren van mensen opvoeden om daarmee om te gaan. Om bijsluiters goed te lezen. Weet ik veel wat. Om alert te zijn op neveneffecten. Maar dit afvalprik, dat is natuurlijk ook altijd een leuk thema. Hè, van mensen willen afvallen. Dus afvalprik. Verdubbeld.
1: Maar de vraag zou dus moeten zijn, zou deze een verdubbeling. Is het een reëel cijfer? Want hoe reken je iets uit als het zo verschrikkelijk weinig is? En dan vervolgens de vraag van, is dit een ontwikkeling die... Kijk, als iets elk jaar verdubbelt, dan kan het gauw een groot probleem worden. Ja. Maar, want dan wordt het van 1 op de 200.000, 1 op de 100.000, 1 op de 50.000, 1 op de 25.000, 1 op de 12.000 enzovoort. Maar is er een aanleiding om te vermoeden dat die ontwikkeling er ook daadwerkelijk in zit? Ik vind wel dat je alert moet zijn op een verdubbeling van iets. Maar ga niet net doen of er nou ineens iets bijzonders gaande is. Met zulke kleine cijfers op een aantal van 18 miljoen inwoners is absurd om daar zo'n groot nieuwsitem van te maken.
0: Ik weet niet of je dit inderdaad precies, of dit een heel groot nieuwsitem zou moeten zijn. Maar het goede is natuurlijk van dat mensen kunnen nu zelf heel vaak bij medicijnen komen, zijn niet meer afhankelijk overigens van. En dat heeft ook nare neveneffecten. En als het even wil, dan krijgen we straks een situatie dat er niemand meer doodgaat hier dan. Nobody dies anymore, Bella White.
1: Dat is toch ook een

0: Bella White uit Canada, pas 25 jaar, jaar oud, zangeres. Weer Appalachian muziek met wat moderne invloeden. En was het maar waar, Nobody Dies Anymore. Was dat maar waar, helaas. Nee. Wat hebben we nog?
1: Onze Maud, die is nu naar Veenendaal vertrokken.
0: Mevrouw Hulshoff, ja. Onze Maud.
1: Wethoudster die samenwerkte met Pro. En nou let ik natuurlijk op de ontwikkelingen in Veenendaal. En Pro, die heeft zich in mei al teruggetrokken uit de coalitieonderhandelingen in Veenendaal. En wat blijkt nou? Twee leden van Pro zijn er uitgestapt. Een nieuwe ontwikkeling in partijen, dat mensen voortijdig uitstappen. En dan lees ik met rode koontjes van wat er nou gaande is. En dan lees ik dat de woordvoerder van de partij vertelt dat we eerder al aangegeven hebben dat er binnen de partij een vertrouwensvraagstuk speelde.
0: Nee, een vertrouwensvraagstuk.
1: Ja. En je begrijpt dat er een externe begeleider is aangesteld om daar eens eventjes werk van te maken.
0: En die hoopt op verbeterde organisatie, financiële planning en...
1: Het is erger. Helaas heeft hij moeten constateren dat het niet haalbaar is gebleken om daar iets aan te doen. En wat hebben ze dus gedaan? De partij is gesplitst om weer optimaal zich in te kunnen zetten voor de bewoners van Veenendaal.
0: En dat betekent...
1: Ik laat even stil te vallen, Simon, bewust.
0: Ja.
1: Want daarmee is het verhaal afgelopen. Oftewel, wat de hel, een vertrouwenscrisis. Ik zit daar intelligent met een serieus gezicht, zit ik dan zo'n artikel te lezen van twee kolommen in de Gelderlander. En dan is het afgelopen. De laatste alinea luidt dat het uitermate teleurstellend is dat het zo gelopen is. Wat nou vertrouwensbreuk? Als je het gewoon niet benoemen van wat er gaande is. Gewoon niet benoemen, maar zeggen van klootjesvolk. Jullie moeten maar begrijpen dat wij ergens niet uitgekomen zijn. We gaan natuurlijk niet vertellen wat. Dus het is een vertrouwensbreuk. Een vertrouwensbreuk die uit het verleden stamt, weet ik veel. We worden gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. En wat ik erg vind is dat er een pers is die daar aandacht aan besteedt zonder er aandacht aan te besteden, namelijk het gewoon niet te benoemen.
0: Ja.
1: Klaar.
0: Klaar.
1: En dan zitten we weer voor Jan Joker zitten we de krant te lezen.
0: Ja.
1: Er is een vertrouwen. Er is een vertrouwensbreuk geweest.
0: En nu kunnen we, als we apart samen weer voor onszelf gaan, dan kunnen we de Veenendaalse bevolking beter bedienen. De belangen beter behartigen.
1: Ja. En waarom dat zou zijn en bij welke van de twee partijen dan je zou moeten wezen.
0: Hoe gaan ze heten? Staat dat erbij?
1: Nee, dat staat er niet bij. Eerlijk gezegd, interesseert het me ook geen fluit.
0: Nou, ja, dat vind ik nou heel flauw. Want doe je bij mij hetzelfde. Nou moet ik weer gaan googlen. Als ik thuis kom.
1: Ja?
0: Want ik loop met een groot vraagteken straks de studio uit.
1: Ja.
0: Van,
1: en ik zou het geweldig vinden als jij erin slaagt om te achterhalen wat hier gaande is. Maar wat mij opvalt is dat als ik de krant lees, er niet achter kom.
0: Nee.
1: En dat is toch een punt wat ik zou willen maken.
0: Ja, ja.
1: Onze vriend Erik Jan.
0: Bijleveld.
1: Ja.
0: Dat was, even voor de luisteraars, want Bijleveld die was wethouder met iets groens.
1: Ja, van GroenLinks. En die is bij de vorming van Pro is die afgevallen. Net als onze mevrouw Maud Hulshoff van D66. En hij zegt in de Gelderlander wel heel eerlijk dat hij het sowieso jammer vindt. Dat hij niet meer mee mag doen. En dat hij het jammer vindt dat Pro niet met D66 doorgegaan is. En dat hij vindt dat die twee partijen toch het dichtste bij elkaar lagen. En dat hij moet toegeven dat het wat hem betreft een prima coalitieakkoord is wat er is ontstaan. Maar dat hij het wel jammer vindt.
0: Ja.
1: Nou, dat is al van een openheid waar de pro-jongens van Veenendaal niet aan kunnen tippen.
0: Ja, maar dat was ik helemaal vergeten. Waar ben ik ontzettend blij. En dat is echt, denk ik, voor het eerst in deze hele serie uitzendingen die wij samen gemaakt hebben. Ontzettend blij dat jij de naam van wethouder Bijleveld noemde in de uitzending. Want
1: ik vind dat dat best wel eens mag gebeuren.
0: Dat mag ook gebeuren. En hij heeft ook heel veel bomen geplant. Dus dat moeten we niet, daar moeten we niet te kort over doen.
1: Maar
0: over vertrouwensbreuken gesproken. Zoals je weet moet de raad, de Wageningse raad, stemmen over de nieuwe wethouders. Dus ze moeten stemmen van, zijn wij het ermee eens dat, en wie willen wij dat wethouder wordt? Dan stem je dus op een persoon. Je mag dus een briefje invullen. Op dat briefje schrijf je de naam Jan Daanen, Guido van Vulpen of Ingrid Heijman. Of een andere naam, wat niet gebruikelijk is, want behalve als je bij de oppositie zit, dan kun je bijvoorbeeld besluiten dat je een VVD-naam opschrijft en die haalt het dan niet. Dat zijn geheime stemmingen. Dus dat briefje, dat gaat in een pet of in een bus of in een bak. En dat wordt dan daarna voorgelezen door de burgemeester. Wat gebeurde er nu bij de stemming over het Wageningse college, het nieuwe Wageningse college, dat unaniem kwam Guido van Vulpen naar voren als wethouder. Unaniem was iedereen voor Ingrid Heijman. Maar wethouder Jan Daanen miste twee stemmen. Die werden dus die niet op hem werden uitgebracht. En weet je wie die twee stemmen kreeg? Erik Jan Bijleveld. Die heeft dus twee stemmen gekregen in de raad. Ik ga het nog even uitzoeken hoe de burgemeester daarmee omging. Even naluisteren. Maar dat betekent dus, even daar met woord vertrouwenscrisis in een fractie. Er zijn dus, ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld VVD en CDA hebben besloten, weet je wat, wij stemmen op Erik Jan. Ik kan me ook niet voorstellen dat de Stadspartij dat heeft gedaan. Dat kan haast niet anders, maar dat is assuming. En assuming is the mother of all fuck-ups, zoals je weet. Maar het kan haast niet anders.
1: Wat zeg je nou? Is dat ook een liedje?
0: Iets veronderstellen is echt ligt aan de basis van elke grote verkloterij. Om het zo maar even te zeggen. Dat dus moet uit de hoek van de pro-fractie komen. Die dus Erik Jan Bijleveld op het briefje hebben geschreven, twee mensen.
1: Ja.
0: Dat is om meerdere redenen raar, omdat al, daar hebben wij ons over verbaasd, in maart van dit jaar, of april van dit jaar, nee, nog voor de verkiezingen zelfs, de pro-fractie bekendmaakte wel wie hun wethouderskandidaten waren. Namelijk Guido van Vulpen en Jan Daanen.
1: Ja. Dus hebben we al vastgesteld dat het heel raar is om voor uitslag van de verkiezingen al te zeggen wie je als wethouder zou willen.
0: Maar dat heb je wel gedaan als partij. En dat heb je vervolgens ook, mag je toch aannemen, dat dan een fractie een zekere discipline met zich meebrengt. En op die twee kandidaten stemt. En niet een kandidaat benoemt die uiteindelijk ook niet in de hele onderhandelingen een rol heeft gespeeld of naar voren is gekomen. Hoe zuur dat ook, begrijpelijk, voor de betreffende kandidaat is. Want ook deze kandidaat, Erik-Jan Bijleveld, heeft natuurlijk 4 jaar lang naar eer en geweten en met de inzet van zijn volle vermogens aan de opbouw van de Wageningse gemeenschap gewerkt.
1: Ja.
0: En dat verdient dan ook zeker de...
1: Maar wat...
0: Maar 2 mensen hebben dus niet op hun eigen wethouderskandidaat gestemd. En dat... ik zie jou...
1: Het
0: verbaast jou niks? Of jij denkt van...
1: Nee, in het interview vertelt Bijleveld ook over wat er voor leuke dingen zijn gebeurd. En het eerste wat er genoemd wordt is het realiseren van reclamevrije bushokjes. En ja, dat was dan weer zo'n moment dat ik dacht... Hey, ik begrijp wel dat hij niet
0: doorgaat. Ja, nou dit was hem weer. Ik had nog graag met jou willen spreken over het enorme terugloop. Want ik hoor Booker T al, hè? Hoor je Steve? Steve Cropper.
1: Ja, maar
0: we luisteren er nou eens naar thuis ook. Dat is zo briljant. Maar terwijl we dat horen...
1: Opgewonden baasje, hè?
0: Nee, rustige man. Kijk, het aantal internationale studenten in Wageningen... de instroom is met 7% gedaald.
1: Ja.
0: Dat is het hoogste aantal, hoogste daling, grootste daling... van alle universiteiten in Nederland. Het aantal instroom van Chinese studenten is gehalveerd in Wageningen.
1: Ja, maar jij vindt een verdubbeling van het aantal Ozempic... De slachtoffers ook niet belangrijk.
0: Daar heb je gelijk in.
1: Wat is verdubbeling? Wat is 7%?
0: Dat het heel hard terugloopt in Wageningen. Dit mag je relatief bekijken. Als Eindhoven en Delft stijgen...
1: Dat is dan weer...
0: En ja. Wageningen niet... Dan dreigen zorgelijke tijden voor deze stad...
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren... vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

It's called Gin House.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Oder in een zorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman.